0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteit...

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Didan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Just.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging. Ze hadden ingebroken bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Gouwe ouwe hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.

0: tegen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Een nieuwe aflevering van het programma De Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms de heer M. Hij wordt niet gezocht, hoor. De heer M, zo heet hij. Met de popmuziek. Die andere was ook zo goed, hè? De Moonlight and Music. Maar die draaien wij wel een andere keer in de show. Heerlijke muziek van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. De herkenbare muziek van toen. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat om mee te beginnen. Het tweede gedeelte. Straks in het tweede gedeelte nog veel meer mooie hits. Maar dit is het eerste gedeelte. Dit is het eerste gedeelte van de show. We zijn net begonnen met de George Baker Selection. Met de Beautiful Rose. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude.

Een heerlijke plaat of niet soms van de Beach Boys met The Good Vibrations. Het is ook zo'n mooie plaat, moet ik zeggen. Terwijl de Beach Boys langzaam weggaan, is hier een optreden van John Lennon in de show. Al dus een geweldige mooie plaat, moet ik zeggen. Hier is je met The Nine Dream.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

toch leuk om deze plaat nog eens een keertje te kunnen beluisteren, of niet? Soms eentje van de dames, van de drie dames van Love. Zo moet je dat zeggen eigenlijk, hè? Met You're the Greatest Lover. Drie dames naar één dame terug. Met deze, een grote hit uit de jaren 70. Hier is Lindsay de Pol met de Sugar Me in het programma De Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jon de Graaf en het allemaal vanuit de studio, hè? Studio nummer 2 nog steeds. Hier is het mooie dametje Lindsay.

blijft toch een geweldig plaat. En dan deze van Lindsay de Pol met Sugar Meat achter de piano. Hoe zou het met Lindsay zijn? Ik heb geen idee. Dan moeten we toch eens gaan navragen hoe het met Lindsay is. De gouden halve show met deze. Horen wij niet zo vaak meer, hè? Hier is Pussycat met The Wet Day in September.

mooie van de formatie Pussycat met Wet Day in September. Eens even kijken wat gaan we doen in de show. Oh, deze, die is leuk, deze. Het stemgeluid van Mauve McNeil met Loba.

we doen het allemaal mee, we zingen het allemaal mee. Wat een leuke plaat, of niet, soms deze van Raymond van het Groenewoud hier in het programma met Dit Jaar, Dit Jaar. Het is ook zo'n mooie tijdloze muziek van het Electric Light Orchestra. Je zei het toch een keertje in de show met The Evil Woman.

gecomponeerde plaat. En voordat je het weet is die alweer afgelopen. Zo goed en zo mooi is die van het Electric Light Orchestra met The Evil Woman. Kennen we deze nog van La Bicifre met It Must Be Love.

was er een van Lapisifre in de show. 1971, ook zo'n mooie plaat van The Carpenters met For All We Know.

Is die mooi of is die niet mooi? Een prachtige plaat van de Carpenters met For All We Know. Dit is Elton John hier in de show. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met de Border Song.

vindt het een prachtige plaat of niet? Soms CCS met Taps, Taps Turn on the Water. Dametje Blondie. Van Denis, hè, van Denis. Maar dit is die andere groot hit van haar, The Sunday Girl.

Het is altijd mooi om die plaat te beluisteren. De Fortunes van Caroline uit het jaar 1964. Het einde van het eerste gedeelte van de show. En dan zou ik zeggen tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van de formatie Sleet. En getiteld Far, Far Away. De muziek kriskras door elkaar heen vanuit de studio. Studio nummertje 2, ondergetekende Jeroen de Graaf.

vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Stevie Wonder hier in de show met Diabelé en Diavoli samen met Paul McCartney, volgens mij. Ik moet het even nakijken, maar volgens mij is het zo.

heerlijk meegezongen of niet. Soms immer weer zo'n tak van Cindy und Bert. Kriskas door elkaar heen, de jaren 60, 70 en 80. Terug naar de jaren 60, 1967. David D., Dozy, Bicky, Mick en Teach, met Oké. Okay.

bekend van die swinging on the star. Hè? Swinging on the star. Niet zwemmen, maar swinging. Ja. 1974, zo'n beetje, dat waren de succesjaren van Spooky and Sue met You Talk Too Much hier in het programma. De gouden halve show. Hè? De heerlijke muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, zoals deze. Begin de jaren 60, hier is Brian Hyland.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show. Ding, ding, ding.

leuk is die, hè? Of niet? Soms, ja, hij is fantastisch. Hij is fantastisch leuk zelfs. Oh, ik heb het over Afrika Simone. Ja, Van der Naar was ook zo'n leuke plaat. Maar dit was toch wel zijn grootste hit in de jaren 70. Ja, de Ramaya. Als ik nou zeg, Winchester, die broekjes, die verkopen als koekjes. Inderdaad, was een reclame op Miramico. Miramico Internationaal, hè. Maar dit is het origineel, de Neil Volle Band. Volle Veel Band, om precies te zijn, met de Winchester Casino.

0: even snel gezocht naar de reclame van Miramico. Ik heb hem gevonden, maar de kwaliteit is niet zo goed. Ik heb nog steeds niet een hele mooie gevonden. Moet ik toch eens even de diverse bronnen gaan raadplegen of ik een mooie kan krijgen. De Winchester Casino van de Neil Vonneveld Band. Dit was de reclame. Niet zo'n mooie kwaliteit, maar leuk om te beluisteren, of niet soms?
1: Winchester, die broekjes verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89 en geef ook uw klanten die enige echte Winchesters.
0: Ik moet wel even bijzeggen dat de reclame niet meer van toepassing is en alleen een historische waarde heeft. Anders krijgen we last, hè? Dat moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben. Nee. Was toch wel leuk om dat nog eens een keertje te luisteren. Zo'n oude reclame. Dit is ook mooi. Uit de zeezinde periode van Miramico. Noem ik de Dimension.

0: een kort geluidje, maar wel mooi moet ik zeggen, van Albert West met Talora. Talora, I love you. Eens even kijken wat gaan we doen. Oh, een disco knalplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Wordt als ik weer ja, het wordt wel eens weer een keertje tijd. Wat een moeilijke zin. Het wordt wel weer eens een keertje tijd. Voor een disco knalplaat. Dat is makkelijker, hè? Een disco knalplaat. Hier is Eruption met The One Way Ticket.

is te veel gezegd. Wat lekkere plaat of niet soms van de formatie Eruption. Met die one-way ticket in de show. Tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. We hebben nog wel even tijd te gaan. Nou, nog wel een klein beetje tijd te gaan. Hè? Ja. Hier is het Electric Light Orchestra.

geweldige plaat of niet, soms van de Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Tijd voor rust, hè. Rustpinkje in het programma. Hier is Gilberto Sullivan.

ze mooi of niet, soms van Gilbert O'Sullivan met Who Was It? Kennen we deze nog uit 1979? Dat zijn de mensen van That's The Way I Like It. Please Don't Go. Zeker Groovy Thing was ook zo'n mooie plaats. Ja, hebben ze ook gemaakt. Wat al niet, hè, wat al niet. Ik heb het natuurlijk over de formatie Casey en de Sunset Band. Hier zijn ze in het programma met Come To My Island.

0: is zo jammer dat dit niet zo'n grote hit geworden is van Casey met The Sunshine Band. Maar hij is toch leuk of niet soms? Ja, opnieuw een hit zal het niet worden. Nee, want hij komt uit het jaar 1979. Casey met The Sunshine Band met Come to My Island.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in De Gouwe Ouwe Show.

toch een heerlijke plaat of niet? Soms van Rocky Burnett met Tired of Toeing the Line. Zo tegen het einde alweer van het programma. Zo snel gaat het maar. Kennen we deze nog? Van die tv-serie. En daar heeft iedereen wel naar gekeken. Of niet soms? Ik heb het over de Love Boat. Hier is Jack Jones.

afboot. Ja, de boot is ondertussen gezonken. Nee, maar hij is gesloopt. Hij was aan het einde van zijn Latijn. Maar de muziek blijft. De Love Boat. Dat was er eentje van Jack Jones. Heerlijke muziek, zo tegen het einde. Maar ja, het zit er alweer bijna op, moet ik zeggen. Deze plaat kennen we ook van de damesformatie B. Maar dit was het origineel. Het echte origineel. De Drunken Sailor.

De man Ver Grinard heet hij. Grinard, met een i tussen een in. Met de Drunken Sailor. We doen er nog één, dat is deze. Oh, wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, de een nog groter dan de ander. De Paloma Blanca was wel de grootste en dit kwam daarna. Ik heb het natuurlijk over de Joyce Baker Selection uit 1975 met The Morning Sky. Don't hide your heart behind.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag, live vanuit Studio 19, vanuit een klein beetje regenachtig Emmeloord.

beginnen, hoop ik. En goedemiddag iedereen die luistert via Middengolf, DAB Plus en online. En ook Jannes Punter, Bert van Galen, Johan de Graaf, Theo Elschot en Aukje Zuidema.

Ja, meester Brekkebeen, Ellie Nieman en Boudewijn de Groot. En dan heb ik hier een berichtje van Fred van de Meeberg. Goedemiddag, Fred. Hij schrijft, zo midden in de week is het weer tijd voor de Nestor. Groeten vanaf het eiland.

Ja, een nummer van Pussycat, waarmee ze ook de nummer 1 haalden in Engeland. In, ja, 1976 of 72, nee, ik weet niet precies. In ieder geval, dat was Pussycat uit Limburg. En Annelies bracht net de woensdagmiddag lunch. Dankjewel, Annelies. Iedereen smakelijk eten. MUZIEK.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Vakbond FNV roept de politiek op om werknemers te beschermen tegen de hoge brandstofprijzen. Een 16-jarig meisje is gisteravond ernstig gewond geraakt na een val van een 10 meter hoge grindberg op een bouwplaats in Den Helder. De Filipijnse president Marcos heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een dreigend brandstoftekort. En in een kerk in Maastricht is een skelet ontdekt dat mogelijk van de beroemde Franse musketier D'Artagnan is. Het weer nog. Het is een gure dag met een stevige noordwestenwind en regelmatig vallen buien. Bij deze buien neemt de kans op hagel en onweer toe. Tussendoor komt ook de zon tevoorschijn en het wordt 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht krijgen de buien soms een winters karakter met mogelijk natte sneeuw of korrelhagel. En tot zover het weer en de headline.

Ja, de Shadows begeleidingsgroep van Cliff Richard met Dance On. En ik zag een Franse plaat en ik kan hem niet vinden. Dus ik denk dan...

Hij heeft in diverse bands gespeeld. De gitarist Eric Clapton, dit was Forever Man. En zijn grote voorbeeld, dat was Hank B. Marvin van de Shadows. En nu maar even een bekend nummer van de Fortunes.

Demis Roussos met Break. Ik trof hem ooit een keer in 1983 in Lemmeren. En dat was toen altijd met optredens van Veronica. Veronica komt naar je toe deze zomer. En dat was dan op de best beluisterde woensdag op Hilversum 1. Ja, tijden veranderen.

Hij werd bekend door Annabel Lellebel, zoals ik wel eens zeg. Maar dit was Hans de Boy met Een Vrouw Zoals Jij. Dit is live in het Studio 19, Radio Emmeloord. Wereldwijd bijt, moet ik zeggen, op internet. En dan lokaal op DHB+. En voor half Nederland op 747.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ons aller Paul Anka, een steel guitar en een glass of wine. Dat zou wel kunnen op deze beetje trieste dag. Hoewel de zon dreigt door te breken. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Crowded House. Rond 3 minuten over. En een goede middag vanuit deze studio hier in Emmeloord voor Jan van Loon, Hubert Mol, Jan Koops, Johannes Dopmeijer en Adriaan Postma.

Astrid Heijg, zoals ik haar noem. Ik doe wat ik doe, geschreven door haar ex-man Lennart Nijg. En dat was een grote hit in 1976. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Dat was een ode aan de Wolfman Jack door The Guess Who. Het komende nummer is ook gezongen door John Lennon, maar ik draai het van Roxy Music.

0: en de headline uit het nieuws.
1: In het aanmeldcentrum ter Apel verbleven afgelopen nacht 2100 asielzoekers. Dat is het grootste aantal sinds anderhalf jaar. Vakbond FNV roept de politiek op om werknemers te beschermen tegen de hoge brandstofprijzen. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn met 5,8% het laagst in 10 jaar tijd. En de Britse politie heeft 2 mannen aangehouden die van worden verdacht betrokken te zijn bij het in brand steken van 4 ambulances eergisteren in Londen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het guur met een stevige noordwestenwind en geregeld buien. Daarbij neemt de kans op hagel en een klap onweer toe. Tussendoor kan ook de zon nog even doorbreken en het wordt 8 of 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.

0: Don't say goodbye. Dat zeg je natuurlijk ook aan het begin van het programma. Hè? Dan ga je er nieuw, we gaan geen gedag zeggen. Ben je helemaal gek? Memory.
1: Go, go! Mark Bodegraven.
0: Ja, zeker.

Radio Emmeloord, daar ben je op afgestemd. Het programma Music Memories. De eerste dus was vanuit Volendam, zoals dat mogen zeggen natuurlijk, BZN. Ja, er is altijd sprake geweest van reunie en dan weer niet. Dus hoe de stand van zaken is, weet ik niet. Maar volgens mij moet er nog een jaar of twee overheen of zo. En dan misschien tot ze dan tegen elkaar zeggen, nou laten we het dan toch dan maar een keertje doen. Wat hebben we in het programma? Er zitten André Hazen, zie ik. The Bee Gees, Steeler's Wheel. En nog wat van Zwarte Vinyl af. En ook wat. Ja, ik heb een nieuwe cd-speler geïnstalleerd. Hier in de studio. En ik weet niet of dat allemaal goed gaat. Gaan we eens even kijken of het gaat lukken. Nee hoor, hij heeft er totaal geen zin in. Ik doe nog één keer een startje. Ja, daar is die Shirley Bassey. Met haar eerste hit hier in Nederland. The Big Spender. The minute you walk.

Hi-ha, de Dolly Dots in het programma. Ja, toen hadden ze nog van die gekleurde jurkjes aan en zo. Ja, het zag er allemaal zeer leuk uit. En nu, 30 jaar na dato, treden ze nog steeds op. En het is best wel de moeite waard om eens een keertje naar zo'n optreden toe te gaan. Hoe lang dat nog doorgaat, dat is niet helemaal bekend. Want de ene keer zeggen ze, nou is het afgelopen. En dan, oh nee, we doen het toch nog een keertje. Straks in het programma, ja, Janet Jackson. Maar eerst de Allisons. Ja, Are You Sure uit de vroege jaren 60. Goodbye.

muziek uit de jaren 70 van de groep Steeler's Wheel. Getiteld natuurlijk Star. De twee stuwende krachten in deze groep waren de heren Joe Egan en Jerry Rafferty. Die worden eigenlijk altijd genoemd, maar de andere lid, het andere lid was Rap Noakes. Die zong ook nog mee en ze werden een beetje vergeleken met ja, de Engelse tegenhanger waren ze een beetje zo van Crosby, Stills, Nash en Young. Goed vrienden, ik zei het al, ik ga even kijken want we hebben wat problemen hier. We gaan even kijken of dat goed gaat komen. Ja, als je wat nieuw installeert in de studio dan moet je ook weten waar de knopjes allemaal juist zitten. Dat is een beetje lastig natuurlijk, maar de bedoeling is toch wel Petula Clark gaan draaien. Ja, zeker, daar is ze. There is always something to remind. En daarna, al gezegd, Janet Jackson.

natuurlijk een hele rit kinderen, de familie Jackson. En dit was de jongste teller uit de familie. 10 kinderen zijn er ter wereld gekomen en Janet Jackson was de jongste. En dit was haar hitje uit 1987. Het deed in Nederland al minder dan de rest van Europa in. Daar werd het wel een groot deel. Hoeps nou. En Britney Spears heeft er volgens mij ook nog wat mee gedaan met dat titeltje. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Straks nog The Who en The Beatles. En ik heb het idee dat we te veel muziek hebben uitgezocht. Ja, kan gebeuren. Julio en Stevie.

origineel. Georgia Gibbs was dit. En Little Jimmy Osmond heeft er ook nog een eentje mee gescoord. Tweedledum hoorde hier in het programma. Als je verzoeken hebt van plaatjes die je aan wil vragen, kan dat bij Radio Emmeloord. Dat wordt op de zondagavond uitgezonden. Je kunt het de hele week doorgeven. Even naar onze website toe surfen. Radio Emmeloord.nl. Anders gaat het helemaal fout. Ja. We zijn op Radio Emmeloord. Even goed in je oren knopen. Daar luister je naar. The Station of the Stars, hè? Ja, ja. En over stars gesproken. De gebroeders Gibbs. Ondertussen nog maar één Gibbje overgebleven. Maar de muziek was toen nog met z'n drietjes. Uit het jaar 1979. Tragedy.

Mary Kay en Smith in de jaren 70 twee hits gehad. Deze had hij dus, Don't Let It Die. En de andere was van Oh Babe, What Would You Say. Hij was producer en technicus, een muziekproducent in één. Hij heeft met de Beatles samengewerkt om albums te maken en ook met Pink Floyd. En tussendoor schreef hij dus wat liedjes die hij onder deze pseudoniem voor de hitparades inzong.

blikkengeluid, hè? Jazeker. Begin van de jaren 60 was de Hoe nog een beetje rustig groepje, zoals je hoorde. Later werd dat geheel anders, vrienden. Ongelooflijk. Maar goed, deze Happy Jack hebben we dan gehad. En de volgende... Ik denk dat alle dames nu dicht tegen de radio aankruipen. Ja. George Michael uit 1984. Zijn Careless Whisper.

jaar 1970 deze plaats stevige steun kreeg van Radio Veronica en Radio Caroline, bereikte het niet hoog de hitparades, maar het is altijd een heel bekend liedje geweest voor Joni Mitchell en later ook natuurlijk door de Counting Crows de hitparades ingezongen. Nou, weer zo'n Beatle-hit voor je. And I Love Her.

Beatles natuurlijk met And I Love Her. Vrienden, het is zover. We zijn weer aan het einde van het programma gekomen. We hebben er nog één, misschien twee voor je. Maar eerst gaan we even naar Frankrijk toe. Naar Mireille Mathieu met haar groot hit uit die tijd. A car pour les adieu. Nou, adieu is het dan misschien...

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: is my mystery song of the week. So if you know the title or the artist, if you were humming along with it, why don't you write me and let me tell the world that you are a guru of gold. It's rewindron@gmail.com.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep.

0: Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
1: Veronica blijft, als u dat wilt.
0: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
2: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
0: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
3: Nou, dank voor de gezellige avond.
0: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

doe jij met je automobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

Station. One radio station. One radio station.

one radio station. One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Emmeloid op DAB+. Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat.

0: me see if this will make you smile.
1: Did you ever play the game of Squidgelum?
2: Wonderful radio.
3: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
4: 192 Miamigo.

0: And I thank you so much for letting me be myself again.
1: Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: En zo begonnen we het programma vandaag is anders dan normaal. Een splinternieuwe plaat die was van Cat's Eye aan het begin van Happy the Peppy. En dat was Animal hier op Radio Emmeloord. Goedemiddag.
1: Peter Engelsen.

Waarschuwing voor het leven die in 1972 al uitgedragen werd door Jim Croce en You Don't Mess Around With Jim. Dat was de titel van deze wel heel bijzondere hit zo vlak aan het begin hier in Happy.

0: Het doet mij met veel genoegen terugdenken aan die keer dat ik onderaan zo'n luchtballon hing in zo'n mandje. Is echt gebeurd, was super leuk om een keer mee te maken. Maar blijkbaar houdt niet iedereen ervan. Zij deden dat echter wel, net als ik. De Fifth Dimension, en ze zongen er zelfs over zojuist met Up, Up and Away.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.
3: Ik dacht, ik ben gelukkig.

niet tegen de Cola Kids, want in die tijd was dat standaard. De Twist, en dat hier op de radio, waarin we over een kleine 10 minuten teruggaan naar de vergeten jaren 60. Ook vandaag weer een hele leuke...

0: Bailar, want lekker losgaan, dat deed je zojuist. Met De Ormo samen met Elvis Crespo, die de vocalen deed in deze grote hit. Een plaatje van een jaartje of 4 geleden alweer.
1: Here comes the music.
0: En dat is een plaatje van Cock Robin hier op Radio.

In de categorie de vergeten jaren 60. Een man die deze maand precies 6 jaar geleden overleed. En in 1965 deze hit had She Needs Love. En Wayne Fontana met The Mindbenders.

Ramses Shaffi en Lisbeth List en noem ze maar op, die dit ooit bedacht. Het was 1980 voor Bebida Magica en het werd prompt de hit van Radio Tour de France in 1980. Acapulco, zo heette de band, maar opgetreden hebben ze nooit, want ze stonden alleen maar in een studio. Maar de plaat, die was toch wel leuk, zelfs na 46 jaar. Ook al is het wel de meest versleten plaat van het hele programma.

heel speciale import die je vanuit een Franse supermarkt ongetwijfeld mee zou nemen op je terugrit vanuit het Franse land. Christine and the Queens. En de plaat heette net als zij.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ook in deze aflevering weer bekend en iets minder bekend door elkaar. En afgelopen week kwam daar ook het bericht van het droevige overlijden van Journey Kaagman van de Nederlandse band Earth and Fire. Als liefhebbers van de muziek uit die tijd kunnen we natuurlijk daar niet omheen. Daarom wat extra aandacht voor die band en Journey. En we beginnen met een nummer 3 notering van ze uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

regenrans van de Temptations, 1967, I Wish It Would Rain. En ik sluit me daar helemaal bij aan. Wat een ellende in die droogte. Alice Cooper, ja, dat was een bekende zanger die ook al een aantal mooie hits had, onder andere Schools Out. Nou is het een beetje late, vakanties zijn nog weer bijna afgelopen. Gaan toch maar draaien.

Roberta Flack en Donny Hathaway. Dat was Where is the Love? En dan zijn we toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Nou ja, Bekend van Onbekend. Wild Thing van de Trucks was een nummer 5 notering in 1966 voor deze Engelse band. Een groep uit Amsterdam, de Irvians, die maakten er iets anders van. Waar haalt Abraham de Mosterd? Nou ja, fijn, u hoort het vanzelf. Een compleet andere versie in een tekst die helemaal niet op het origineel lijkt, maar wel heel leuk. Waarom?

John Lennon en Jealous Guy. Ja, hij draait van de LP hier. En die LP, er staat op dat hij quadrofonisch is. Ja, dat is zo'n geluidsexperiment wat uiteindelijk nooit echt wat geworden is. Ook al was de kwaliteit nog zo mooi. Stereo vanuit 4 kanalen in plaats van 2 kanalen. Terug naar 1965 met Petula Clark, Downtown.

Heerlijke muziek uit 1967. The Small Faces met Ichiku Park. Normaal gesproken rond het half uur in dit programma altijd de jingle van de week. Een jingle van een zeezender of een andere zender die ooit in de jaren 1960 tot 75 gedraaid heeft. Maar vanwege het overlijden van Johnny Kaagman dacht ik nee. Ik ga nu gewoon lekker twee platen van Earth and Fire draaien om die prachtige stem en die schitterende samenwerking tussen die goede zangeres en die band nog eens even voor het voetlicht te brengen. Ik draai twee nummers van ze en het begon bij Earth and Fire met eigenlijk een afdankertje van George Kooijmans, u weet hem, van The Golden Earring, die wel voor die band uit Den Haag, die je in hun voorprogramma zou spelen, nog een leuk nummer had. Het heette Seasons. En dat was meteen een schot in de roos, want binnengekomen in de top 40 in januari 1970 werd het meteen een nummer 2 notering. Het begin van het succes van Earth and Fire en daarmee ook voor Johnny Kaagman.

De eerste plaat van Earth in Fire was in feite de eerste single die de top 40 bestormde. En in de periode tot en met 1974 zouden alle nummers die Earth in Fire op single uitbracht in de top 10 eindigen. Daarna werd het vlot minder. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat er niet meer een zender was die zich volledig toelegde op top 40 muziek. Ja, wel de, na het verdwijnen van de zeezenders, Hilversum 3. Met op de vrijdagmorgen de muzikale fruitmand. Jawel, want dat was ook populaire muziek. Enfin, laat ik maar geen wonder gaan openrijden. Het duurde tot 1979 voor Earth and Fire weer een serieus hit had met het nummer Weekend. En daarvan kun je je ook nog afvragen of het succes mede te danken was aan dat beroemde blauwe pak van Journey. Maar Journey was veel meer dan het blauwe pak. Dat heeft ze ook later nog bewezen door haar activiteiten voor Nederlandse artiesten. Om te zorgen dat zij een eerlijke boterham konden verdienen. En niet zoals vaak in de jaren 60 en 70 gebeurde. Met een smerig werkcontract eigenlijk geen cent verdiend aan grote hits. Ik noem twee voorbeelden. Zen met het nummer Hair en George Baker met zijn selection. En Little Green Bag, waarvan ze zelfs nog voor de opname hebben moeten betalen. In plaats van dat ze dat hebben gekregen. De allereerste nummer 1 hit van Earth and Fire was een nummer dat de hitlijst in 1972 vlot beklom. Het stond er 14 weken in en inderdaad op nummer 1, Memories.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is het de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingels, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Ja, zo gaat het helaas ook in de liefde. It's Over, dat was Roy Orbison. Altijd wel in de zomer een zomerplaatje draaien. Dus ook deze keer weer. In the summertime, dit is Mungo Jerry.

mijn oude platenbak. Lemon Pipers en Green Tambourine. Ik had hem op een verzamel-LP op het Kama Sutra label met de titel Remember. In 1963 was dit een hit voor Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

Oh, zo herkenbare geluid van The Beach Boys met Do It Again. Nou, dat nog een keertje doen, dat laten we dan voor de volgende keer, want we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Of heeft u een idee voor de september speciale uitzendingen? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Trouwens, voor de eerste week van september is er al een speciale uitzending gepland. Namelijk, u kunt het raden, over Earth and Fire. We gaan daar met een plaat van de Maastrichtse band The Walkers. Ze hadden in 1971 een grote hit met het nummer There's No More Corn on the Brussels. Graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, daar zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van het heerlijke programma De Gouden Ouwe Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het allemaal vanuit studio nummer 2, De Gouden Ouwe Show, De Gouden Ouwe Studio Show, moet ik zeggen. Maar ja, de apparatuur is wel goed, maar daar gaat het niet om. De apparatuur doet het allemaal prima, dus daar zal het zeker niet aan ontbreken. Heerlijke platen mee te beginnen, of niet zoals deze van Elvis Presley met The Wooden Heart. De Gouden Ouwe Show te beluisteren via de DHB Plus en ook via uw internetradioontvanger. De DHB Plus is te ontvangen in de omgeving van Emmeloord. Een bijzonder goedenavond aan Dini uit die Molenstraat in Arnhem die lekker op het terras zit daar. En Renita die in haar zetel zit. En ook de diverse andere luisteraars. Allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond. Straks verwachten wij nog Remco. Ik heb nog geen bericht gehad dat hij onderweg is. Misha is er ook onderweg. Daar heb ik al een berichtje van gekregen. Dus dat is goed. Dat gaat helemaal goed komen. Die plannen wij weer zo'n beetje rond 8:30. Remco heeft nog geen bericht gestuurd. Dus daar wachten we op. En ondertussen gaan we beginnen in de show met de tweede plaat. Hier zijn de Les Humphries Singers.

0: Ik vind dat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Het is alweer de tweede grammofoonplaat in het programma. Om 7:10 alweer. Heerlijk weer buiten. Je zou maar op een camping zitten. Heerlijk zo. Voor de camping met je stoeltjes aan. Stoeltjes voor de camping, laten we zo zeggen. Daar zit je er lekker op. En dan luisteren naar de radio, naar de Gouden Oude Show. Wat wil je nog meer? Oh, een motorgeluid. Wat is dit?
1: Oh, Johan. Demco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Oh, ik wist niet dat Remco een motor had, maar ja, ik ben vol verbazing, maar een half uurtje gaat hij wel redden op de motor, denk ik. Oh, ook zo'n lekkere amazing plaat. 23 graden buiten met Joe Dolan. When God

een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Joe Dolan met Joris Stratz, Good Looking Woman. Voor de fans, ik zit in een korte broek en lekker met mijn t-shirtje aan. Dan is het best wel uit te houden hier in de studio. We gaan een plaatje draaien voor Annelies. Speciaal voor Annelies die op de camping zit in Hulshorst. Voor Annelies, deze van Cliff. Oh,

Dat is wel een heel kort plaatje van Cliff Richard. Ja, wat betaalde je daarvoor vroeger? Ik weet nog wel, in Nederland 4,95 gulden, 5,25 gulden. En daarvoor weet ik het eigenlijk niet. En ik moet het even vragen aan de Belgische collega's wat het was in Frankens. Dat weet ik echt niet meer. Dan nog maar een plaatje van Annelies. En dan roep ik altijd maar bij de Café Contorte. Waar blijft hij toch? Waar blijft hij toch? Ik zit daar met smart op te wachten. Zomerse muziek hier in de show. Dus, ja, met Julio.

Dat is en dat blijft toch tijdloze muziek. Ik kreeg een berichtje binnen van Dini, die lekker op het terras zit in de Molenstraat in Arnhem. Ze zegt, oh, wat is dit toch mooi, wat is dit toch prachtig. En het is tijdloze muziek. Ik zeg, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, helemaal mee eens. 9:30 alweer. Ja. Wat gaat dat toch snel, die tijd, hè, in die gouden oude show met de hits van toen. Uit die jaren 60, 70 en 80 hier vanuit de studio, Studio 2. Met ondergetekende Jon de Graaf en Snippet ingeschakeld. Hartelijk welkom in het programma. Hier is Tommy Jones.

Love Me Tonight, dat is een hele mooie van Tom Jones of die soms. We zitten weer met smart te wachten op de nieuwe afleveringen in Nederland van The Battle of the Bands. Kijken welke er deze keer bij zitten.

heb nog geen idee, maar dit was toch goed, hè, Tom Jones? Ja. Met I Love Me Tonight. Remco is nog niet binnen, of hij is al binnen, want hij heeft de sleutel tegenwoordig, dus hij kan stiekem naar binnen toe. Dus we gaan straks even kijken beneden in de kantine of hij daar al is. Hier is Neil Diamond.

zit hem lekker mee te zingen, deze van Neil Diamond met de Crackling Rosie. Ook een goede avond aan Nico San in België, ook aan het luisteren naar de Gouden Oude Show. Dankjewel, dankjewel daarvoor. Het is tijd om even aandacht te gaan besteden aan de zeezenders van toen.

was toen de tijd een hitmaker op Mia Mico Internationaal op de 272 vanaf het zendschip de Magdalena. Op 15 juli 1979 de Belgische formatie Puzzle, kennen we deze nog met The Living in Love.

0: toentertijd een hitmaker op Meer Mieke Internationaal. En dan doen we altijd even de groet aan Wim de Groot, die aan boord zat toentertijd van het zendschip De Magdalena. Het is alweer 19.31, 1 minuutjes over 19:30. En straks doen we nog eventjes een plaatje van Wietse. Maar eerst even dit.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corin? Dankjewel.
2: Candy you want? The sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, yeah.

dat is de man van de Beretta, van de Beretta's team. Van de tv-serie toen de tijd. Hè. Maar dit is Sammy Davis Jr. met The Candyman. En dit is de man achter de piano met dat modderpetje op zijn hoofd. Ik heb het natuurlijk over Gilbert O'Sullivan.

0: een leuk plaatje of niet, zoals deze van Gilbert O'Sullivan met de Mets Harmony.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
0: Die knolt er even lekker in, hè? Dat is die heerlijke plaat van Wietse. In de show met Where Have You Been?

0: Dat blijft toch een mooie plaat. Elke week trouw in de show en hij wordt met de week beter, waar of niet? Deze van Wietse met Where Have You Been?
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu gelijk. Huppatee, we pakken hem een beet. We laten er geen gras over groeien. En hier is Modern Talking, speciaal voor Renita. Oftewel de snelle, dat is haar bijnaam tegenwoordig. Hier zijn ze met Brother Louie.

attentie. Dit is Rina van de receptie. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? Herhaling. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? De rondleiding gaat zo beginnen. Einde bericht.

0: Die andere van de Beach Boys vind ik ook zo mooi. Die Tears vind ik ook zo mooi. Maar ja, dat singeltje, als je die tegenwoordig nog wilt kopen, dan ben je een vermogen kwijt. Dus dat is ongelooflijk. 13 minuten voor. Dan zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal. We gaan lekker meezingen. Het was leuk om nog een keertje mee te kunnen zingen in de taal, of niet soms? Ik heb het over de heer Nijman, Benny van Voren. Hier is hij nog een keer met De Vrijgezel uit 1980.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: hagelen.
1: We zingen hem luidkeels mee, maar ja, dat doen we wel met de microfoon dicht, anders is het geen gehoor. Ik kreeg een berichtje binnen van Dick, die heerlijk op de camping zit. De camping in Hulshorst, daar zit hij lekker mee te luisteren naar de Gouden Ouwe Show. Hij zegt tegen mij van een singeltje, die kostte in het jaar 1963 3,60 gulden. Nou, dat valt toch wel mee. Met 2,50 euro, nee, 2,50 euro hadden we toen nog niet. 2,50 gulden zakgeld. Dus elke 3 weken een singeltje erbij. Gelijk heeft hij.

was toen de tijd een treiter schrijven op Radio Noordzee Internationaal. Ja, de dikke die op die camping zit, die is toen de tijd aan boord geweest van de Mebo 2. Nou, gelukkig. Wat een gelukkige man moet dat zijn geweest, ja. Zo'n zendschip te bivakeren, de Mebo 2. Wat een mooi schip was dat altijd. Maar ja, goed, ik ben er geweest op de Ros Rivens, hè. Dan, ja, dat kunt ook niet iedereen zeggen. Goed. 6:08. Hier is Remco Heemskerk natuurlijk ook in de show aanwezig met de Walkers Army.

0: skis.
1: Dat blijft toch mooie muziek en prachtige muziek, of niet? Oh, het is alweer bijna 8 uur tijd. Zometeen voor de mededelingen in de tijd zijn van 8 uur. We kunnen er nog één plaatje draaien. Kunnen wij. Ik kreeg een berichtje binnen van Nico Zan in België. Hij zegt, kan je ook een beetje een pittige plaat draaien? Ja, dat kan. Dat is dan de laatste voor achter tot straks in het tweede gedeelte. Speciaal dan voor Nico, hè.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.
3: Nieuw bij Suzy!
4: Nou zeg, de lekkere Suzy-wafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
3: Formidabel zeg!
4: Op elk pakje gratis, artiestpunten.
5: De lekkere Suzy-wafels, met chocolade.

0: En dankjewel weer Joyce de Graaf voor jouw aankondiging. Van de Beatles met I've Got To Get You Into My Life. 8 minuten over 8. Hartelijk welkom. Dubbele tijd mailt in zover je maat. Toen de tijd zeggen 8 minuten over 8. Met de Beatles. Mooie plaat of niet. Soms tot 9 uur live op jouw radio. De gouden oude show. Oh, telefoon erop. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd natuurlijk. Er kosten nog moeite gespaard in dit programma. We gaan op de Franse tour. Hier is Gérard Lenormand.
2: Voici les clés pour le

0: Dat is de man van de La Ballade de Jean Giraud. Dat was, daarvoor was dat. Hè. En Si j'étais président. Dat was ook zo'n mooie plaat. Hoe vindt u mijn Frans? Hoe vindt u mijn Frans? Ja, ah. Nee, dat is wat anders. 12 over, dankjewel nog Joyce de Graaf. Die is wederom naar beneden toe, naar de kantine. Ze zegt, ik ga lekker in de kantine zitten. Met een bakje koffie erbij en een boterkoekje erbij. En nou, dan ga ik lekker luisteren naar de Gouden Ouwe-show. Nou, gelijk heeft ze.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Nou, dat is mooi, dat is mooi. Dan komt de planning goed uit. We gaan het water op, we gaan het water op. We gaan surfen. Ik kan het niet, maar de service wel.

0: Ik heb het ook nooit geprobeerd hoor, op zo'n surfplank, maar het lijkt me helemaal niks. Nee, het lijkt me helemaal niks. Dat was er een van de surfers met de windsurfing tijd voor een mooie gouden ouwe van Miramico Internationaal.
1: Miramico's lieveling.

dat was toen de tijd de lieveling op Mia Miko Internationaal, 17 juli 1976 om precies te zijn. Long to Ernie en de Zekers, met de overheid, van Do You Remember. En dat was die andere grote hit van hun. 12 minuten voor 8:30 alweer, toen 8:30 krijgen wij Misha op de radio met die mooie plaat van haar. Maar ja, zover is het nog niet, hè, Nee. Tijd zat. Doe er een van de M. Blue Harris hier in de Gouden Oude Show.

0: Komt allemaal uit het jaar 1976, dames en heren. Een van Nemlu Harris met You Never Can Tell, C'est La Vie. Ja, de mensen vragen wel eens aan mij: hoeveel voorbereidingen heb je nou nodig voor dit programma? Ja, uren. Ja, wil je het echt weten? Nou, ik ga het niet vertellen ook.
1: Make it last.
2: De zomer komt uit je radio.
3: Dit is de Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
0: Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zal het gewoon vertellen. Geen voorbereiding hoor. Nee, maar alles komt uit het losse handje. Dus ik heb nog geen idee wat ik over 3 platen ga draaien. Dat verzin ik ter plekke gewoon. Ja. Onder het motto, live radio is een goede radio. Kan de radio op 10 met de formatie Kiss. Made for loving you. Ah, Misha, goedenavond. Die komt binnen. Oh, je mag er niet storen, want ze is in voorbereiding. Ze kijkt heel boos naar me. Ik weet niet of dat nog goed gaat komen.

0: dat zijn die mensen met die geverfde gezichtjes, of niet soms? Ja, dat was een mooie van Kiss. Met I was made for loving you.
1: Make it last.
2: De zomer komt uit je radio.
3: Dit is de Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
0: Tijd voor een beetje herrie op de radio. De luidsprekers wederom op 10. Of ze staan er op 10. Ja, na deze plaat komt Misha. Dat hoop ik tenminste. Als ze niet meer boos is op mij, hè. Hier is Steppenwolf.

0: Wat een herrie op de radio op deze dinsdagavond. De 11e augustus van het jaar 2026. Born to be wild van de Steppenwolf. Misha, ben je al klaar ervoor? Ze zegt nog niks tegen mij. Zou ze boos zijn? Nou, dat zal toch wel niet.
1: 1973.
0: Oh, ze lacht alweer. Het is weer helemaal goed gekomen. Het is weer goed gekomen tussen ons. Ja, we hebben weer verkering met elkaar. Nou, komt na deze, komt Misha. Maar eerst deze.

een beetje eerbetoon aan Judy Kaagman, hè, die ons ontvallen is afgelopen week. Maybe Tomorrow and Maybe Tonight, het kwam allemaal uit het jaar 1973. Hier is Misha.

weer mooi, het is weer prachtig. Het is weer live gezongen met een grote glimlach. Kijk ze naar mij. Ja, we hebben weer verkering met elkaar. Net was ze heel boos op mij, maar nu niet. Het is afgelopen, het is afgelopen. Een prachtige plaat met When I Found You van Misha Verhoeven. Of we nog een Beatle-plaat kunnen draaien. Kan altijd natuurlijk, kan altijd natuurlijk. Dat vind ik ook zo mooi. Ik heb het natuurlijk over Love Me Do.

Dat is het mooie van de Beatles. 20:38, 8 minuten over 8:30. Dat te bedenken dat het over een uurtje alweer donker is. Hè. Zo snel gaat het. Ja. We tellen alweer af, De Beatles met Love Me Do. Kennen we deze nog? We gaan naar de Chinees toe. U weet al, met zo'n luikje.

Je zou er bijna weer trek van krijgen om even te bestellen bij de Chinees. Met dat beroemde luikje, met dat beroemde luikje. En dan roepen ze van die onverstaanbare taal voor ons. En wonder boven wonder is het altijd goed. Ja, met die heerlijke plastic bakjes. En dan de butlers met de Chinees. De Chinees doet veel meer met vlees. Je zou er bijna trek in krijgen. Lekker meezingen met Shaking.

0: was toch heerlijke muziek zo op die dinsdagavond in de Gouden Oude Show in de omgeving Emmerdoort te ontvangen via de DAB+. En voor de rest door de hele wereld via uw internetradio. En de meeste mensen zitten lekker in de tuin mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Ja, gelijk hebben ze. Ik zou het ook doen. Ja, ik moet even plaatjes aankondigen. Oh, weer telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, dat kan altijd. Maak ons het uit. Hier is Michel Fugain.

0: Dat is toch een leuke plaat of niet? Soms, ik heb geen idee waar het over gaat, maar ja, goed, dat maakt het uit, maakt het uit, maakt het uit. Het is lekkere muziek, het klinkt leuk met Michel Fugain en Ringeling. Hey Joanna, goedenavond. Joanna komt binnen met een stapel LP's en singles onder haar arm of zo. Jij bent wat verplant straks, moet ik zeggen. 12 minuten voor 9 alweer.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
0: Laat even een mooie plaat draaien, speciaal voor Misha. Ja, dat heeft ze wel verdiend na haar optreden in de Tumbleweeds.
1: Oh.

0: mooi is en mooi of niet, zoals van de Tumbleweeds met Somewhere Between.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Ik heb helemaal nog geen Duitse plaat gedraaid. Oh, zal Nicole boos zijn in België? Nou, dat valt wel mee, hè? Freddy Breck.

ja, een zeer schöne deutsche Schallplatte, oder? Ja, ja, ja, ja. Zo moet je dat zeggen altijd, hè? Freddy Brick met die zonde. Ik ga over 6 minuten voor, Robbie. Oh, bijna tijd. Nog eentje, nog eentje. Wel een leuke plaat van Glenn Gamble. Hier is hij nog een keertje met de Southern Nights.

dat moet het helaas weer zijn op deze dinsdagavond, de 11e augustus van het jaar 2026. Het is 9:03. Dat betekent dat het tijd is. Het is de hoogste tijd om er vandoor te gaan. Even een mededeling voor Joanna. Ik kan helaas niet doorgeven, want het balletje kan ik niet zien. Dus ik kan het niet doorgeven, nee. Even een interne mededeling over de radio. Goed, maak het uit. Ook de heer Nico Sam, dankjewel voor het luisteren. En Misha, die is wederop naar huis toe. Dini en Anita natuurlijk. En al die andere luisteraars die heerlijk hebben genoten van het live programma De Gouden Oude Show. 11 en 7, dat is dan 18. Dat hebben wij op school geleerd. 11 plus 7 is 18. Dat betekent, de 18e augustus zijn wij wederom terug op de radio. Met wederom een aflevering van De Gouden Oude Show. Ook dikke, dankjewel voor het luisteren op de camping. Had ik eigenlijk dat plaatje moeten draaien van Ome Henk op de camping. Maar goed, dat doen we een andere keer. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren. Veel plezier straks met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op D.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.